0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
1: Kiko Tanifica, Pata Urubia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Excepto Rubiano, excepto quien nos está. Salud, nos isla, nos serviz, Balashi.
2: Het is inderdaad zo dat we al langere tijd aanlopen dat de wereld duurder is geworden en dat we eigenlijk gewoon steeds minder geld hebben om de zorg te kunnen leveren die geleverd moet worden. En dus laten we het even heel simpel maken. 100 florin was in 2020 veel meer waard dan 100 florin vandaag. Nou, dat geldt voor ons ook. Alles wordt duurder. De vliegtickets, de boot, de vervoer, medicijnen, handschoenen, materialen die we in de OK gebruiken, maar ook bijvoorbeeld gewoon elektriciteit, benzine op straat. Nou, wij krijgen van de ASSV eigenlijk jaarlijks een verhoging van onze lumpsum, heet dat. Dus het zakje geld dat we krijgen, dat wordt jaarlijks met 2% verhoogd. Die 2% is eigenlijk geen eens genoeg voor de inflatie. Nou, laat staan voordat alles duurder wordt en laat staan dat er ook meer mensen bij komen. Hè. De ongedocumenteerden die zijn gelegaliseerd en de bevolking groeit. Daar praten we al best wel lang over, met allerlei stakeholders, met de overheid, met de ASSV en nou, heel veel anderen. En er komt onvoldoende beweging. En ja, we zitten dus op een gegeven moment komen we in een moment dat we dus, als we de zorg blijven leveren die we nog steeds leveren, want een heel groot deel van onze zorg is acute zorg, dan lopen de kosten niet meer parallel aan onze uitgaven. En in die fase zitten we. En daarom hebben we ook echt neergelegd bij de minister en bij de ASV. Het wordt inmiddels echt een urgente situatie. U moet iets doen. U moet erkennen dat de wereld duurder is. U moet ook erkennen dat het ziekenhuis dure producten moet kopen. En dat we gewoon, als we dezelfde mensen willen helpen als voorheen, en als we aan de zorgvraag willen doen, dus de behoefte, ja, dan moet er gewoon geld bij. Nou, en daar vinden nu onderzoeken naar plaats, of het echt klopt wat wij gezegd hebben. En, of de wereld inderdaad echt duurder is. En u weet dat.
3: Maar het duurt wel te lang. Het is zo lang geduurd dat vrijdag jongstleden, dat de Vereniging van Specialisten hier op Aruba een boze brief, een brandbrief hebben gestuurd naar de overheid en anderen die bemoeid mee zijn.
2: Ja, ik ben heel blij met die brief. Ik ben heel blij met de interventie van de medisch specialisten, met de steun eigenlijk ook van de vakbond, met ook de steun van de Raad van Toezicht. Ze voelen allemaal wat er speelt. En zij willen dat natuurlijk ook. Ze willen gewoon de patiënten behandelen. En de ABV wil natuurlijk ook zorgen dat het personeel niet geraakt wordt. En dat willen wij ook. Wij willen mensen behandelen die zorgvraag hebben, die behandeling wachten. Wij willen met het huidige personeel gewoon door. En we willen die mensen de juiste salaris betalen en ook zorgen dat ze de juiste voorwaarden hebben. Om ons heen, in andere eilanden, wordt over een 36-uurige werkweek gesproken. Nou, het is hier onbespreekbaar. U staat bij deze tank, hè, bijvoorbeeld. Dat is destijds, AZV heeft daar een bedrag voor neergelegd. De ATA, Ronella Cruz, heeft beloofd dat er 500.000 vanuit de ATA komt. Nou, dat is op dit moment, wordt dat niet gegeven, dus we wachten daarop. Maar de AZV heeft bijvoorbeeld wel meegeïnvesteerd, maar zegt vervolgens, ja, de tarieven, daar zijn we niet mee eens die jullie in rekening gaan brengen. Dus voorlopig is de tank niet beschikbaar voor AZV-verzekeren. Behalve voor de mensen die nu nog in behandeling zijn. Het blijft zo dat er eigenlijk van ons verwacht wordt dat wij onder de kostprijs dingen doen.
3: Maar dat is niet mogelijk dus?
2: Nee, dat is echt niet mogelijk. We hebben al heel lang dat gedaan. En dat konden we compenseren uit de toeristenstromen. Dus we hebben natuurlijk geld wat van de AZV komt. En we hebben geld vanuit de toeristen. De toeristen die zorgt eigenlijk voor dat wij extra dingen konden doen voor het personeel, voor onderwijs en scholing, voor extra middelen, materialen, innovatie. Maar ook om AZV-verzekeren te helpen. Maar omdat de kosten zo hard zijn gestegen, is dat geld wat bij de toeristen binnenkomt niet meer voldoende.
3: In de brief die de specialisten hebben gestuurd naar de overheid en naar andere instanties, melden ze ook dat de intensieve zorg, de IC, intensive care, ook in gevaar zal komen.
2: Ja, dat is nog niet zo. We hebben op dit moment, de zorg is nog geen enkel moment in gevaar gekomen. Het is natuurlijk wel zo dat we eigenlijk te weinig faciliteit hebben. We zouden veel meer bedden moeten hebben. We zouden veel meer personeel moeten hebben. Maar die kunnen we niet. Die ruimtes kunnen we niet creëren. Het personeel kunnen we niet inhuren omdat we daar het geld niet voor hebben. En dan wordt iets op een gegeven moment natuurlijk wel minder goede zorg. Hoe langer je wacht, hoe meer klachten er komen, hoe erger iets kan komen. En we liggen regelmatig vol. Gisteravond, de IC lag vol, helemaal vol. Ik heb ook de minister gebeld van, er liggen ook bijvoorbeeld illegalen op de IC. Zou je alsjeblieft willen dat je die mensen ophaalt met een airambulance en naar Colombia brengt? Daar komt in dit geval deze patiënt vandaan. Die patiënt ligt al hier sinds 25 augustus. Ja, ik wacht 2 dagen later nog steeds op een antwoord. En dan wordt er verwezen.